Gospelmusiek wereldwijd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saamluister. Dit lig die gees. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

toonleer gebruik. Soos die verhaal vorder, word die tema telkens verander. Die musikale skroef word al stywer gedraai. Hier is Daniel Harding met die Male Chamber Orchestra met die tema uit Benjamin Britten se Turn of the Screw.

0: Hallo Ian, gehis is in 30 GX GFM, dan tene gewoon aan om mingen hier aan mijn gitaarwee. Dat is geen gehis ik aan om gee, we misel te mahongo, en mooi gee trissel getimbom. Mola gitaarwee hem kas, a profiel aan ha oa Irelma, en mooi gee Kobe, Pieterse, gee navig actualiteit gegaan.
1: Samantek hier, jene gutao, 37 minuten gehis ik er aan, die gwanam kahan. Bori is het een kampje, die trussel katemota on zerita mongota, de komsa antahano, profi a, kobi realma, pitas.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Twee mans kom uit die skuur uit. Net buiten die deure gaan staan hulle, diep in gesprek. Die een is Wiley. Caroline, net buiten die deure gaan staan hulle, diep in gesprek. Die een is Wiley. Caroline neem aan die

Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na een boardinghuis. Vader God, ek ken my

hij is mij altijd weer die weg. Je hebt mij met in lach gezien. Die lach strooi ik op iedereen. Net ik weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, ik maak mij rijk. Alle pelgrims keer weer heisten. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op die grootpad. Zoeken naar een bodem huis.

verdwaal steeds op de groot pad, zoekend naar een boardinghuis. Ik verdwaal steeds op de groot pad, zoekend naar een boardinghuis.

It is well with my soul. Opname deur Luiso Bala saam met Don Mouwen. En net voor dit Petro en Matthys Roots met Pelgrimsgebed en ook Joe Black, miskien is ek Barabbas. Want ons afspraak Sondag 2 tot 3, dis gospel saam met my Jackie January. Vir terugvoer of navraag stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Mandisa is volgende op ons lysie. Shine en dan Elijah Rivers en Mercy Revival met die weergawe van Psalm 23 en is 'n pragtige blues vertolking. Kom ons luister na Elijah Rivers en Mercy Revival.